Lieve, daar waren Kylie Minogue, Snow Patrol, voor het nummer dat wel deze lams, als op heeft er heel erg mee naar hard met tempo EP4 play. Lidt sommerlietoner, der tror jeg godt man kan sige, og apropos sommerlietoner, så er det lige straks, vi skal til et par sange af dem, der sommer, men først er Benson Boone, oh, the time of my life.